0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en...

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Jacques Moretti, mede-eigenaar van het Zwitserse café Le Constellation in Crans-Montana, is in voorlopige hechtenis genomen wegens huiselijk geweld. Het incident vond plaats in de nacht van 11 op 12 augustus in zijn woning in Wallis. Officiële bevestiging van zijn aanhouding ontbreekt en het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. De Russische ambassadeur Andrei Kelin verliet op 21 juli zijn post na 7 jaar in functie. Moskou heeft nog geen vervanger gestuurd en op de ambassade in Londen is nu nog 1 hoge Russische diplomaat aanwezig. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozom. In de Russische regio Krasnodar zijn volgens lokale bronnen 2 kinderen om het leven gekomen door brokstukken van een Oekraïense drone en raakten 9 mensen gewond. Bij een Russische aanval op een buitenwijk van Kharkiv in Oekraïne zijn 3 doden gevallen. In Rome is een 14-jarig meisje mogelijk aan een verkrachtingspoging ontkomen doordat zij het internationale SOS-hulpgebaar gebruikte. 2 agenten herkenden het teken en grepen in, waarna een 47-jarige Roemeense man is aangehouden. Het meisje heeft slachtofferhulp gekregen en de moeder van het meisje heeft aangifte gedaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Op de A28 bij Wezep is vannacht een Duitse touringcar, na een aanrijding met een bestelbus, door de vangrail gereden en buiten de snelweg beland. Er zijn meerdere gewonden en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waarbij is opgeschaald naar veiligheidsniveau GIP 2. De A28 is in beide richtingen afgesloten en de ochtendspits ondervindt veel hinder. Oekraïne heeft voor de derde nacht achtereen aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon, waarbij een logistiek centrum bij Krasnodar en een distributiecentrum in Nevinomysk zijn geraakt. In de regio Krasnodar zijn volgens de lokale autoriteiten 2 kinderen omgekomen en raakten 9 mensen gewond door brokstukken van een drone. In Oekraïne kwamen 3 mensen om door een Russische aanval op een buitenwijk van Kharkiv. In Rome is een 14-jarig meisje ontkomen aan een mogelijke verkrachtingspoging doordat zij in een auto het internationale SOS-gebaar maakte en agenten ingrepen. De verdachte is een 47-jarige Roemeen, de huidige partner van haar moeder, die werd aangehouden nadat hij een winkel uitkwam. Het meisje heeft slachtofferhulp gekregen en de moeder heeft aangifte gedaan. Een van de eigenaren van het café Le Constellation in Crans-Montana, Jacques Moretti, zit in voorlopige hechtenis wegens huiselijk geweld. Hij zou in de nacht van 11 op 12 augustus zijn vrouw zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Jacques en Jessica Moretti zijn medeverdachten in het onderzoek naar de fatale brand, waarbij 41 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Patiënten met endeldarmkanker hoeven in veel gevallen niet langer een operatie te ondergaan, waarbij de endeldarm volledig wordt verwijderd. Uit internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie bij de meerderheid van de patiënten effectief is en de endeldarm kan worden behouden. De resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Oncology en hebben geleid tot aangepaste behandelrichtlijnen. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar, vooral tweedehands. Van de verkochte personenauto's waren er 148.000 nieuw en is het merendeel een benzineauto. Dit jaar verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek verdere groei van elektrische auto's, mede vanwege hogere benzineprijzen en een aankomend steunpakket met slooksubsidie. Op de 28 Die Weesup is vannacht een touringcar van een Duits bedrijf met een Oostenrijks kenteken na een aanrijding met een bestelbus van de snelweg geraakt. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie scholieren in de tienerleeftijd. De 28 is in beide richtingen afgesloten en naar verwachting blijft dit tot en met de avondspits zo. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het betonnen gebouw van 600 vierkante meter komt op 8 meter diepte en moet militairen dichter bij het front behandelen. Volgens Protect Ukraine wordt het ziekenhuis in februari operationeel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waard Techniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waard Techniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waard Techniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Patiënten met endeldarmkanker kunnen nu vaak afzien van een operatie waarbij de hele endeldarm wordt verwijderd. Een groot internationaal onderzoek onder meer dan 500 patiënten toont aan dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen voldoende is om de tumor te genezen. Door deze bevindingen zijn de behandelrichtlijnen in Nederland aangepast. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. Vooral tweedehands exemplaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de nieuwe verkochte auto's ging het overwegend om elektrische modellen. En begin dit jaar stonden er 2 miljoen auto's met een elektromotor in Nederland. Later dit jaar start een sloopsubsidie voor lagere inkomens die een oude fossiele auto vervangen door een tweedehands elektrische. Syrië en Israël zijn in Jordanië in gesprek gegaan onder bemiddeling van de Verenigde Staten om de spanning tussen beide landen te verminderen, meldt het Syrische staatsmedium Sana. Het doel is het hervatten van onderhandelingen over een veiligheidsakkoord en het beëindigen van Israëlische aanvallen in Syrië. Beide landen zijn sinds 1948 formeel in oorlog. Arthur Fields heeft in Cincinnati zijn eerste Masters-toernooi gewonnen door de Amerikaan Frances Tiafoe in 3 sets te verslaan. Bij de vrouwen pakte Coco Gauff de titel door haar landgenote Jessica Pegula in 2 sets te kloppen. Gauff behaalde daarmee haar 12e toernooizege en evenaarde haar prestatie uit 2023. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. 80's and 90's.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Patiënten met endeldarmkanker hoeven steeds vaker geen operatie meer te ondergaan, waarbij de hele endeldarm wordt verwijderd. Uit een groot internationaal onderzoek onder ruim 500 patiënten, medegeleid door het Radboud UMC, blijkt dat in de meeste gevallen een combinatie van bestraling en chemotherapie tot genezing leidt met behoud van de endeldarm. De Nederlandse behandelrichtlijnen zijn hierop aangepast. De Nederlandse stichting Protect Ukraine en een Noorse organisatie gaan het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen, maakten zij bekend op de onafhankelijkheidsdag van het land. Het ziekenhuis wordt dicht bij het front gebouwd, op 8 meter diepte en heeft een oppervlakte van 600 vierkante meter. Het ziekenhuis moet in februari operationeel zijn. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan onder bemiddeling van de Verenigde Staten om de spanning tussen de landen te verminderen. Volgens het Syrische staatsmedium Sana wil Syrië dat Israël zich terugtrekt naar posities van voor 8 december 2024. De gesprekken zijn gericht op het hervatten van onderhandelingen over een veiligheidsakkoord. Vorig jaar kregen ruim 1 miljoen 700.000 auto's in Nederland een nieuwe eigenaar. Vooral tweedehands auto's. Van volledig elektrische auto's en hybrides met stekker werden ongeveer 260.000 exemplaren verkocht. In het laatste kwart van dit jaar komt er een sloopsubsidie voor huishoudens met lagere of middeninkomens die een oude fossiele auto vervangen door een tweedehands elektrische auto. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waard Techniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waard Techniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waard Techniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Syrië en Israël zijn in Jordanië in gesprek gegaan, onder bemiddeling van de Verenigde Staten, om de spanning tussen beide landen te verminderen, meldt het Syrische staatsmedium Sana. De gesprekken zijn gericht op het beëindigen van Israëlische aanvallen in Syrië en het hervatten van onderhandelingen over een veiligheidsakkoord. Israël voerde afgelopen week 2 aanvallen uit in Syrië. Vorig jaar wisselden ruim 1.700.000 auto's in Nederland van eigenaar. Vooral tweedehandsauto's, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineauto's waren het populairst, terwijl vooral mensen met een hoog inkomen een stekkerauto of nieuwe auto kochten. Dit jaar stelt het kabinet 52 miljoen euro beschikbaar voor een sloopsubsidie bij aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Veel patiënten met endeldarmkanker hoeven niet langer hun hele endeldarm te laten verwijderen om te genezen. Uit internationaal onderzoek onder meer dan 500 patiënten blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie bij de meeste mensen effectief is. Deze studie heeft geleid tot aangepaste behandelrichtlijnen in Nederland. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het betonnen ziekenhuis van 600 vierkante meter komt op 8 meter diepte dicht bij het front te liggen. Dankzij Nederlandse donateurs kunnen gewonde militairen daar straks sneller worden behandeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

just think of you. What the hell am I supposed to do?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Syrië en Israël zijn onder bemiddeling van de Verenigde Staten in Jordanië in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Volgens het Syrische staatsmedium Sana gaan de gesprekken onder meer over het beëindigen van Israëlische aanvallen in Syrië en het hervatten van onderhandelingen over een veiligheidsakkoord. Israël voerde afgelopen week 2 aanvallen uit in Syrië. Avrotros doet in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname teruggegeven aan de NPO, die nu bepaalt hoe Nederland verder gaat. Volgens Avrotros biedt het Songfestival onvoldoende vertrouwen in een onafhankelijk en neutraal karakter. Patiënten met endeldarmkanker hoeven steeds vaker geen operatie meer te ondergaan, waarbij de hele endeldarm wordt verwijderd. Volgens nieuw internationaal onderzoek, medegeleid door het Radboud UMC en gepubliceerd in The Lancet Oncology, blijkt een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen voldoende voor genezing. De behandelrichtlijnen in Nederland zijn hierop aangepast. Vorig jaar kregen ruim 1 miljoen 700.000 auto's in Nederland een nieuwe eigenaar, waarvan slechts 148.000 nagelnieuw uit de showroom kwamen. Benzineauto's waren het populairst, terwijl het aantal verkochte volledig elektrische auto's en stekkerhybrides ongeveer 260.000 bedroeg. Later dit jaar start een sloopsubsidie voor huishoudens met lagere inkomens die een oude fossiele auto vervangen door een tweedehands elektrische auto. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: In het Great Blue Heron Provincial Park in de Canadese provincie Saskatchewan hebben vossen deze zomer meer dan 100 schoenen van kamperen meegenomen. Medewerkers krijgen sinds begin juli meldingen van verdwenen schoenen, variërend van slippers tot dure sneakers. De gestolen schoenen worden op verschillende plekken teruggevonden en de parkbeheerder adviseert bezoekers hun schoenen binnen te bewaren. Ruim 400.000 euro is in 2 dagen ingezameld voor de agenten die zijn omgekomen bij een aanrijding tussen een spookrijdende auto en een politiewagen in Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk. Bij het ongeluk op de A66 kwamen 5 jonge mannen en 2 agenten om het leven. Nabij de plek van het ongeluk zijn bloemen en berichten achtergelaten ter nagedachtenis. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves ontwikkelen in het Noordpoolgebied, ondanks steun van de Europese Unie voor een verbod op nieuwe boringen daar. De Europese Commissie overweegt haar beleid te herzien vanwege zorgen over energiezekerheid en stijgende prijzen. Noorwegen levert sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 veel gas en olie aan Nederland en de Europese Unie. De bal waarmee Diego Maradona in het wereldkampioenschap voetbal van 1986 zijn zogenoemde hand van God doelpunt maakte, is in Amerika geveild voor 2.900.000 euro. De Tunesische scheidsrechter Ali bin Nasser nam de bal na afloop van de kwartfinale Argentinië-Engeland mee en bewaarde deze meer dan 30 jaar. Onafhankelijk onderzoek heeft vastgesteld dat dit de enige gebruikte wedstrijdbal was. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle komt een museum gewijd aan de schrijfster. Dankzij een anonieme geldschieter kan de stichting Dij Annie Thuis het pand kopen. Op de eerste verdieping wordt het museum ingericht. Beneden komt een ontmoetingsplek en lunchroom. President Zelensky verwacht dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 extra militairen oproept. Met mogelijk nog eens 200.000 extra in 2027. De Britse premier Burnham is voor het eerst in Kiev en zal instemmen met de productie van Storm Shadow-raketten in Oekraïne. Oekraïne ontving van Macron het nieuwe SAMP-TNG-systeem tegen ballistische raketten en mag de raketten daarvoor zelf produceren. De arbeidsinspectie heeft sportschoolketen Saints & Stars uit Amsterdam boetes opgelegd van in totaal €316.875 vanwege het overtreden van arbeids- en verblijfsregels. Het bedrijf liet 25 mensen van buiten de Europese Unie werken zonder geldige vergunning en heeft 2 maal een officiële waarschuwing gekregen. Saints & Stars kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetes. 4 verdachten zijn gearresteerd na de dood van 18 olifanten in het Amboseli-gebied in Kenia. De olifanten zijn tussen 24 juni en 31 juli vergiftigd met cyanide. Een 5e verdachte wordt nog gezocht. Bij huiszoekingen zijn chemicaliën in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze afkomstig zijn uit een buurland. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waardtechniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waardtechniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waardtechniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
5: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 1 ernstig aan toe is. Het vuur brak vanochtend rond 8 uur uit op de afdeling voor maag- en darmziekten. Ongeveer 70 patiënten zijn in veiligheid gebracht. De getroffen afdeling is voorlopig niet bruikbaar en de oorzaak wordt onderzocht. Bij een ongeluk op de A28 bij Wezep reed een touringcar met zeker 59 mensen in op een bestelbus, waarna de bus kantelde. 16 personen, onder wie de bestuurders en scholieren uit Duitsland, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en blijft waarschijnlijk dicht tot na de avondspit. Bij een brand in een chalet in Kortenhoef is vanochtend een 31-jarige man overleden. De brand brak vroeg in de ochtend uit aan de Zuwe en was rond 7 uur onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, waarbij het pand onbewoonbaar raakte. De arbeidsinspectie heeft sportschoolketen Saints & Stars uit Amsterdam een boete van €316.875 opgelegd. Wegens overtredingen van onder meer de wet arbeidsvreemdelingen, wet minimumloon en arbeidstijdenwet. Het bedrijf liet 25 mensen zonder geldige vergunning werken en kreeg 2 officiële waarschuwingen. Bij herhaling kan de inspectie het bedrijf tijdelijk sluiten. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep, vroeg in de ochtend. In de bus zaten onder andere 54 scholieren en 4 docenten uit Duitsland en ook enkele Nederlanders. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en blijft waarschijnlijk dicht tot na de avondspits. 3 mensen zijn gewond geraakt door een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in de Duitse stad Magdeburg. Het vuur brak vanochtend rond 8 uur uit op een afdeling voor maag- en darmziekten, waarna ongeveer 70 patiënten uit voorzorg zijn verplaatst. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. De arbeidsinspectie heeft sportschoolketen Saints & Stars uit Amsterdam een boete van €316.875 opgelegd voor meerdere overtredingen van arbeidswetten. Het bedrijf liet 25 mensen zonder geldige werk- en verblijfsvergunning werken en overtrad ook regels rond het minimumloon en werk- en rusttijden. Saints & Stars heeft daarnaast 2 officiële waarschuwingen gekregen. Bij een brand in een chalet in Kortenhoef is vanochtend een 31-jarige man om het leven gekomen. De woning raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en vraagt getuigen zich te melden. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waard Techniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waard Techniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waard Techniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Bij een botsing tussen een touringcar met tenminste 59 inzittenden en een bestelbus op de 28 bij Wezep zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden zijn de bestuurders en ook Duitsers, scholieren en docenten van een school uit Schönberg. De snelweg blijft naar verwachting tot na de avondspits afgesloten. Bij een brand in een kamer van een ziekenhuis in de Duitse stad Magdeburg zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Het vuur brak rond 8 uur 's ochtends uit op een afdeling voor maag- en darmziekten. En alle 70 patiënten daar zijn uit voorzorg verplaatst. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De brandweer van Parijs heeft een vrouw gered die ongeveer 6 meter naar beneden was gevallen in het ondergrondse gangenstelsel van de stad. De reddingsoperatie duurde ongeveer 2 uur en de vrouw ligt nu in stabiele toestand in het ziekenhuis. Ze had zichzelf rond 9 uur in de avond via een putdeksel toegang verschaft tot een verboden deel van de catacombe. De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede EK-wedstrijd moeizaam met 3-0 gewonnen van Portugal. Nederland begon zonder meerdere vaste speelsters en kende in alle sets een moeizame start. Nicole van der Vossen was met 25 punten de meest scorende speelster. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op een enkele bui in het noorden na is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Het is 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De brandweer in Parijs heeft afgelopen weekend een vrouw gered die 6 meter naar beneden was gevallen in een verboden deel van de catacombe. De reddingsoperatie duurde ongeveer 2 uur en de vrouw ligt nu in stabiele toestand in het ziekenhuis. In 2024 zijn er 342 boetes uitgedeeld aan mensen die de verboden gangen betraden. Bij een brand in een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar. De brand ontstond rond 8 uur in de ochtend op de afdeling voor maag- en darmziekten. Ongeveer 70 patiënten zijn in veiligheid gebracht en de getroffen afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood en onderzoekt meerdere scenario's. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen en 3 mensen vermist geraakt bij een bootongeluk met migranten, melden de autoriteiten. Aan boord waren naar schatting 15 mensen, van wie 1 persoon na 48 uur op zee is gered. In de kuststad Ben Gardane en in Tunis zijn protesten uitgebroken naar aanleiding van het ongeluk en de politieke situatie. Dan lokaal nieuws. In september vragen verschillende organisaties in Dijk en Waard extra aandacht voor mentale gezondheid. Met kunst, sport, ontmoeting en gesprekken wordt geprobeerd het onderwerp bespreekbaar te maken en inwoners bewust te maken van de ondersteuning die beschikbaar is. Aanleiding voor de actiemaand zijn de toenemende mentale klachten onder jongeren en jongvolwassenen. Stress, prestatiedruk, angstgevoelens en somberheid komen volgens de betrokken organisaties steeds vaker voor, terwijl deze problemen niet altijd zichtbaar zijn voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: 80's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Beveiligers op Schiphol staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier, gevolgd door 5 keer een kwartier de dag daarna. Volgens de vakbonden FNV en CNV eisen zij verbeteringen van de roosters, pauzes, verlof en bezetting. De acties kunnen leiden tot langere wachtrijen bij de veiligheidscontrole. In Den Haag is een man opnieuw veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje. Het gerechtshof oordeelde dat de man de baby zo heftig heeft geschud dat het kind aan ernstig hersenletsel is overleden. De man moet ook een schadevergoeding van €45.500 betalen aan zijn vrouw voor mishandeling in oktober 2021. Avrotros heeft bekendgemaakt ook komend jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival en het evenement niet uit te zenden. De omroep verwijst naar het ontbreken van neutraliteit en noemt het humanitaire leed in Gaza en de aanvallen op persvrijheid. Het is nog niet duidelijk of een andere Nederlandse omroep het Songfestival zal uitzenden of een inzending zal verzorgen. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in die plaats. De politie houdt rekening met een niet-natuurlijke dood en onderzoekt verschillende scenario's. De verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met livebands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Maar ook de hits van nu.
0: Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. In Den Haag is een man opnieuw veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje. Het gerechtshof oordeelde dat de man de baby zo heftig heeft geschud dat het kind aan ernstig hersenletsel is overleden. De man moet ook een schadevergoeding van €45.500 betalen aan zijn vrouw voor mishandeling in oktober 2021. Beveiligers op Schiphol staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier, gevolgd door 5 keer een kwartier de dag daarna. Volgens de vakbonden FNV en CNV eisen zij verbeteringen van de roosters, pauzes, verlof en bezetting. De acties kunnen leiden tot langere wachtrijen bij de veiligheidscontrole. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in die plaats. De politie houdt rekening met een niet-natuurlijke dood en onderzoekt verschillende scenario's. De verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Avrotros heeft bekendgemaakt ook komend jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival en het evenement niet uit te zenden. De omroep verwijst naar het ontbreken van neutraliteit en noemt het humanitaire leed in Gaza en de aanvallen op persvrijheid. Het is nog niet duidelijk of een andere Nederlandse omroep het Songfestival zal uitzenden of een inzending zal verzorgen. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met livebands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in die plaats. De politie houdt rekening met een niet-natuurlijke dood en onderzoekt verschillende scenario's. De verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Avrotros heeft bekendgemaakt ook komend jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival en het evenement niet uit te zenden. De omroep verwijst naar het ontbreken van neutraliteit en noemt het humanitaire leed in Gaza en de aanvallen op persvrijheid. Het is nog niet duidelijk of een andere Nederlandse omroep het Songfestival zal uitzenden of een inzending zal verzorgen. In Den Haag is een man opnieuw veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn 3 maanden oude zoontje. Het gerechtshof oordeelde dat de man de baby zo heftig heeft geschud dat het kind aan ernstig hersenletsel is overleden. De man moet ook een schadevergoeding van €45.500 betalen aan zijn vrouw voor mishandeling in oktober 2021. Beveiligers op Schiphol staken morgen verspreid over de dag 3 keer een kwartier, gevolgd door 5 keer een kwartier op woensdag. Volgens de vakbonden FNV en CNV eisen zij verbeteringen van de roosters, pauzes, verlof en bezetting. De acties kunnen leiden tot langere wachtrijen bij de veiligheidscontrole. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met livebands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor, elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouaza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past en misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouaza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past en misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Dijk!

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouaza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past en misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouazza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past en misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouazza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past en misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.